U hoorde de sonate voor cello en piano opus 36 in A van Edvard Grieg in een opname gerealiseerd door Leo de Bok. Het duo Johannes Burghoff en Maiko Inoue gaat nu verder met de sonate voor cello en piano, nummer 2 opus 5 in G van Beethoven. Er zijn 3 delen.

Dat was muziek van Ryan Holiday uit de film Weapons. Frankenstein is gebaseerd op de klassieke roman van Mary Shelley en vertelt het verhaal van een wetenschapper die leven weet te creëren met desastreuze gevolgen. De film richt zich niet alleen op horror, maar ook op thema's als verantwoordelijkheid, eenzaamheid en wat het betekent om mens te zijn. De muziek is gecomponeerd door oude bekende Alexandre Desplat. Hij combineert orkestrale kracht met subtiele emotie. Donkere strijkers en lage tonen worden afgewisseld met kwetsbare melodieën die het tragische karakter van het monster benadrukken. Desplat is, anders dan de andere componisten in deze afleveringen, wel wat optimistischer van toon. Zoals altijd eigenlijk. Een mooi slotakkoord voor deze uitzending.

Dat was muziek uit Frankenstein. U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom met dank aan Muziekweb. Om het uur af te sluiten, luisteren we naar nog een klein stukje van dezelfde soundtrack.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is de Concertzender, de komende 3 uur onze ochtendeditie. Een programma waarin u composities kunt horen uit de afgelopen 4 eeuwen... in een gevarieerde samenstelling van kamermuziek tot orkestmuziek, van bekende tot minder bekende componisten. We beginnen met muziek van Michael Haydn, de jongere broer van Joseph Haydn. Michael Haydn was 43 jaar lang concertmeester en dirigent bij de bisschop van Salzburg. Hij schreef voornamelijk kerkmuziek, waaronder de Missa Sancti Hieronymi, die ook bekend staat als de hobo-mis, vanwege de rol die de hobo's in het werk hebben. Een uitvoering van dit werk, mis ter ere van de heilige Hieronymus door de sopraan Johannette Zomer, de alt Britta Schwartz, de tenor Guy de Meij en de bas Cornelius Hauptmann. Verder hoort u het ensemble Arcis Bourgogne en Zephyro onder leiding van Pierre Cahot.

Gianluca Stierbart speelde de suite voor piano nummer 1 van Georges Enescu. Je luistert naar de ochtendeditie, dagelijks bij de Concertzender tussen 7 en 10. Voor meer informatie over dit programma en de vele andere programma's die we uitzenden, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. En daar ziet u ook hoe u de Concertzender kunt steunen. Arthur Burt werd in 1856 geboren in Cambridge, Massachusetts, in de Verenigde Staten. Hij studeerde en werkte langdurig in Duitsland. Het Peabody Conservatory Wind Ensemble met dirigent Harland Parker speelt Burt's serenade voor 10 blaasinstrumenten, opus 40.

Dat was het pianoquintet van Charles Wakefield Cadman. Onder de titel The Last Rose, Songs, Tunes and Dances from a Mysterious Manuscript verscheen een cd waarop de volgende compositie van een anoniem gebleven componist is opgenomen. Het is een suite in D groot in 3 delen. U hoort Mathilde Vielle, gamba, Thibaut Roussel, luid en gitaar en Ronan Khalil op het virginaal.

Mathilde Vial, Thibaut Roussel en Ronan Khalil, zij speelden de suite van een onbekend gebleven componist. Drapa opus 27, dat is een in memoriam voor Oscar van Bernadotte, die als Oscar II koning van Noorwegen en koning van Zweden was. Hij overleed in 1907. Het werk werd geschreven door de Zweedse componist Hugo Alfvén. Een uitvoering hoort u door het Deutsches Symfonieorchester Berlin, geleid door Lukas Borowicz.

We besloten de ochtendeditie van vandaag met de Drapa van Hugo Alphen. Wilt u meer informatie over de gespeelde muziek? Kijkt u dan op de pagina van dit programma op onze website concertzender.nl. De ochtendeditie werd samengesteld door Peter Simmers vanuit de collectie van Muziekweb. Techniek deze week, Peter van Kooten, presentatie, Agnes van der Veld. Nog een hele mooie muzikale dag.

Welkom bij Matchpoint, programma 287. Vandaag een tweede programma rond de winnaar van de eerste prijs van het Chopin Concours in Warschau in 1927. Lev Oberyn. Ik heb de vorige keer al verteld dat Dmitri Shostakovich ook een van de deelnemers was, maar buiten de prijzen viel. Helaas zijn er niet veel opnames van Oberyn als soloist, wel veel opnames samen met de violist David Oistrakh. We beginnen met een voortzetting van mijn vorige programma met Tchaikovsky's cyclus The Seasons Opus 37 bis, nummers 10 tot en met 12. Hier is Lev Oberyn en is opgenomen in 1957.

Dit was de Russische pianist Lev Oberin die de laatste drie delen uit Tchaikovsky's cyclus The Seasons Opus 37 bis speelde, opgenomen in 1957. Nu heb ik een opname van Oberin die ook heel mooi is. Een live opname die hij maakte van Rachmaninoff's tweede pianoconcert Opus 18. Oberin was een pianist die heel rustig achter de vleugel zat, met heel weinig beweging. Het is heel bijzonder wat we horen in deze opname. Zeker voor een live opname uit 1957. Een mooie toon, ondanks de oude opname, en heel steady tempo zonder overdreven dynamiek. Je hoort hierdoor de grote lijnen in dit heel populaire werk. Eigenlijk vergelijkbaar met de bijzondere opname van Rachmaninoff zelf. Ik zal u willen adviseren om dit te beluisteren met de bijbehorende film op YouTube. Uniek om te zien hoe hij speelt. U vindt de link op de app van de concertzender On The Matchpoint. U hoort nu het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Japan Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Akio Watanabe, en natuurlijk met Lev Oberin aan de piano. Een live uitvoering uit 1967.

U hoorde het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, gespeeld door Lev Oberon met het Japan Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Akio Watanabe. Een live uitvoering uit 1967. Er is nog net tijd voor een opname van het eerste deel van het Springsonate nummer 5 van Beethoven, gespeeld door Lev Oberon en David Oistrakh, viool.

U hoorde het eerste deel van de vijfde sonate voor viool en piano van Beethoven, gespeeld door Lev Oberon en David Oistrakh. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres, jeffreymadge@concertzender.nl. Er is nog net tijd voor een opname van Oberon.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik uw aandacht vraag voor een aantal recent verschenen cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. Ik begin met een nieuwe uitgave van het label Passacaille. Onder de titel Flamboyance brengt het Solozzo Ensemble van en met Anna Danilevskaya muziek uit de 14e en vroege 15e eeuw, waarin naar voren komt dat die in het teken stond van verandering en uitbundigheid. Het programma verbindt Italiaanse, Franse en muziek uit de Lage Landen en bestrijkt ongeveer anderhalve eeuw van Landini tot Dufay. Daarbij komen alle belangrijke genres voorbij. Het motet, chanson, madrigaal, dans en liturgische polyfonie. En wat daarbij opvalt is dat de scheidslijn tussen religieuze en wereldlijke muziek soms nauwelijks te vinden is. In het cd-boekje wordt beschreven hoe de muziek zich in die tijd, gedragen door reizende muzici, als een lopend vuur door Europa verspreidde. Het Solozzo Ensemble kiest voor de uitvoering van de muziek voor een rijke vocale en instrumentale bezetting en biedt zo prachtige klankbeelden van deze middeleeuwse muziek. U kunt daar twee voorbeelden van beluisteren. Eerst hoort u O Sancte Sebastiane van Guillaume Dufay, een indrukwekkend motet waarin religieuze devotie en actuele nood samenkomen. Het stuk is een smeekbede om bescherming tegen de pest en laat horen hoe muziek in die tijd ook reageerde op de onzekerheden van het dagelijkse leven. Daarna volgt Près du Soleil van Matteo de Perugia. Over hem is weinig meer bekend dan dat hij in de jaren 1402-1407 werkte als kapelmeester in de kathedraal van Milaan. Het is een bijzonder werk, een Franse ballade van een Italiaanse componist die zich beweegt in de wereld van het hof en de hoofse liefde en laat zien hoe stijlen en invloeden zich destijds vrij door Europa verspreiden. Samen geven deze twee werken een mooi beeld van de rijkdom en veelzijdigheid van deze flamboyante muzikale periode.

van Duvalli was dit het motet O Sancte Sebastiane en van Matteo de Perugia de ballade Predisoloi. De muziek komt van een nieuwe cd van het Solazzo Ensemble, een uitgave van het Belgische label Passacaglia. Op het label Etc. is 17e eeuwse Engelse muziek samengebracht van componisten die niet wilden imponeren met abstracte complexiteit, maar juist wilden spreken door middel van klank. En dat paste precies bij de mode van die tijd, waarin muziek werd gezien als een vorm van welsprekendheid. De titel van de cd, The Airs We Breathe, de lucht die we inademen, verwijst dan ook niet alleen naar de adem die nodig is om deze muziek uit te voeren, maar ook naar de gedeelde muzikale adem tussen uitvoerders en luisteraars. Het woord air had in die tijd een bredere betekenis en kon zowel een lied, een dans, als een instrumentale fantasie aanduiden. Maar centraal staat steeds de nauwe band tussen muziek, taal en retoriek. Een belangrijk element in de muziek vormen de zogenoemde grounds, herhalende baspatronen waarboven componisten en uitvoerders vrij konden variëren en improviseren. En juist die combinatie van aan de ene kant structuur en aan de andere kant vrijheid geeft aan deze muziek een bijzondere levendigheid en spontaniteit. De muziek wordt gebracht door de blokfluitisten Hester Groenleer en klavicinist Matthias Havinga. Ze weten de verfijnde muziek van componisten als Dowland, Purcell, Laws en Matthew Locke als het ware samen te smeden tot één doorlopende muzikale ademhaling. En dat maakt wat mij betreft de cd tot één groot luisterfeest. Als luistervoorbeeld kunt u luisteren naar de suite nummer 5 van Matthew Locke. En die komt uit zijn boek Concert of Two Parts uit 1659. In deze muziek, die waarschijnlijk bedoeld was om uitgevoerd te worden in huiselijke kring, combineert Locke oude Engelse polyfone tradities met dansvormen uit Frankrijk. En zo beweegt de suite zich voortdurend tussen verstilling en levendigheid, vol kleur en retorische expressie. Opvallend detail is nog dat de sarabande hier sneller en bewegelijker klinkt dan de plechtige sarabandes die we later bij Bach tegenkomen. En wat Bach betreft, de cd besluit met zijn Engelse suite nummer 3, waarin de invloed doorklinkt van de Engelse dans-, concert- en groundtradities die het cd-programma kenmerken en die ver buiten Engeland hun weerslag kregen. Hier zijn Hester Groenleer, blokfluit, en Matthias Havinga, klavercimbal, met hun kijk op de muziek van Matthew Locke.

Van Matthew Locke was dit uit zijn boek Concert of Two Parts for Several Friends uit 1659, de suite nummer 5. Voor de uitvoering tekenden Hester Groenleer blokfluit en Matthias Havinga klaversymbool. Hun cd The Airs We Breathe is uitgegeven door het label Etc. Dan nu graag uw aandacht voor muziek gecomponeerd in de monumentale wereld van de Spaanse Renaissance polyfonie. Van het Engelse ensemble De Profundis is een cd verschenen met twee door Cristobal de Morales getoonzette missen, gebaseerd op het thema L'homme armé, de gewapende man. Een beroemde Franse melodie uit de 15e eeuw die door talloze componisten werd gebruikt als basis voor missen. Morales was in de eerste helft van de 16e eeuw een van de beroemdste componisten van kerkmuziek in Europa. Hij werkte jarenlang in de pauselijke kapel in Rome en werd door tijdgenoten vooral bewonderd vanwege de bijzondere combinatie van technische verfijning, helderheid en intense expressiviteit in zijn muziek. En dat komt zeker ook tot uiting in het op de cd vastgelegde Magnificat in de katholieke liturgie, een van de belangrijkste gezangen van de Vespers waar Morales in zijn eigen tijd grote faam mee verwierf. Hij componeerde een complete cyclus van 8 Magnificats, telkens gebaseerd op een andere kerktoonsoort. Het ensemble De Profundis brengt het Magnificat Secondi Toni, geschreven in de tweede modus, de zogenoemde hypodorische toonsoort. In de kerkmuziek kende men destijds 8 kerktoonladders, ook wel modi genoemd, die samen het muzikale systeem vormden van voor het ontstaan van onze moderne majeur- en mineurtoonladders. En de hypodorische modus is daarvan de tweede. Hier is het ensemble De Profundis onder leiding van Robert Hollingworth.

Wie roept mij? Engels roept je. Ik zal gaan, ik kom, als je mij op je eer verzekert dat ik weer terug kan keren naar het meer. Ik geef je mijn woord, zei hij. Ze ging naar hem toe. Hij sloeg zijn beide armen om haar heen. Zij sliepen samen in de gedaante van twee zwanen. En daarna vlogen zij driemaal rond het meer, opdat er geen enkele smet op zijn eer zou zijn. En toen trokken zij weg in de gedaante van twee vogels. En ze kwamen bij de brug, bij de broe van Engels, het domein van Engels. En ze zongen samen een zang die de mensen 3 dagen en 3 nachten lang deed slapen. Het meisje bleef bij hem nadien.

Nu, luisteraars. Dat was een groot verhaal voor de muziek die u nu tot slot hoorde. Een groot verhaal, toch eigenlijk een klein verhaal binnen het corpus vertellingen dat ons sinds heugenis overgeleverd werd. En als we dit verhaal zouden willen klassificeren, waar hoort het bij? Is het een inwijdingsverhaal? Een koninklijk verhaal? Gaat het over macht of over de oorsprong van het bestaan? Over het noodlot? Simpel over de liefde? Ja, simpel. Eenvoudig was het allemaal niet wat ik u vertelde. En in de tijd waarin dit verhaal regulier was, was het ook niet eenvoudig om de wereld in haar verschijningsvorm te begrijpen en te gehoorzamen aan de wetten van het bestaan. Daarover moest verteld worden. Dat moest verklaard worden. Volgende week krijgt u in het Radio Muziekcafé het verhaal van Olaf Eustersen te horen. En dat is een inwijdingsverhaal of een mysterie. Het werd verteld in een jonge gekerstende wereld in Noorwegen. Ons verhaal vandaag, het droomgezicht van Engels, is van Keltische oorsprong en uit vroeger, veel vroeger tijd. En ik bespeur hierin geen kerstening, geen verlossing, geen offer, wel gemeenschapszin, wel zorg, geen hiernamaals. Enfin. De muziek die u hoorde aan het begin als en als intermezzo, was van Hans Kolwijk, muziek die hij genereerde uit zijn Bambuso Sonoro. Een verhaal op zichzelf, dit door Hans Kolwijk ontwikkelde instrument. Een bos gelijk, allemaal bamboe staven. U hoorde de delen oer op de kop, het deel oer op de kop van het verhaal. En als intermezzo het deel weer. Voor het fragment dat Engels zijn geliefde zal vinden, op de eerstvolgende Sawin, en haar mee zal nemen naar zijn domein, klonken weer de klokken van de Dordtse Dom in een vijfgelui onder leiding van Jaap van den Ende. En als afsluiting hoorde u Keltische, op de Keltische harp gespeeld muziek aanvankelijk. Alleen solo op die Keltische harp en daarna met een zangstem samen. En dat werd uitgevoerd door Alison Kinnert en Christine Primrose. Tot slot nu van dit Radio Muziek Essay, het eerste in een reeks die zal gaan over verhalen. Tot slot nu krijgt u een aantal muziekstukken uit een CD met Ierse muziek. En dat is een beetje een bloemlezing wat u nu krijgt. We beginnen met een soort van schreeuw. Op één adem wordt dit gedaan. Luistert u.

op één adem. Op één adem, zo zou je dat verhaal ook moeten vertellen. Maar enfin, dat is mij niet gegeven. Het volgende wat u nu te horen gaat krijgen, is, het zijn allemaal klaagzangen dit. Klachten eigenlijk. Larmoyante muziek uit Ierland. En het volgende is, wordt gespeeld op een fiddle. En aansluitend krijgt u dan op een fluit ook weer zo'n klacht te horen.

Zo hoorde u Ierse klaagzangen, eerst op een vedel, daarna op een fluit, een whistle en tenslotte een zangstem. En dit is dan het eind van het Radio Muziek en Zee, samengesteld en gepresenteerd door Marijke Ferguson, techniek Willem Banning.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. In het kader van de reeks uitzendingen gewijd aan Nederlandse solisten, vandaag een grote naam uit de geschiedenis van vooral de voormalige Nederlandse opera, maar ook nog van de Nederlandse Opera Stichting, namelijk de sopraan Erna Sporenberg, die dit jaar haar 100ste verjaardag zou hebben gevierd. Ze werd namelijk in Yogyakarta geboren op 11 april 1926 en stierf op 18 maart 2004, kort voor haar 78ste verjaardag in Vught, waar ik haar in de laatste jaren van haar leven nog diverse malen bezocht heb. De carrière van Erna Sporenberg was indrukwekkend, internationaal maar ook in Nederland, waar we haar ook dikwijls hebben gehoord als lied- en oratoriumzangeres. Met haar heldere lyrische sopraan en haar feilloze hoogte bestreek zij een breed repertoire dat zich toespitste op Mozart en grote lyrische partijen in opera's van andere componisten, met als glansrollen onder andere Violetta Valéry in La Traviata en Mélisande in Piliers et Mélisande van Debussy. Zelf hoorde ik haar voor het eerst op 15 juli 1962 in het Holland Festival als Pamina in Die Zauberflöte. Een rol waarmee zij ooit op uitnodiging van de dirigent Karl Böhm gedebuteerd had bij de Weense Staatsopera. Waarna zij notabene bij de volgende voorstelling het Weense publiek versteld liet staan als koningin van de nacht in diezelfde opera. Daarvan bezitten we helaas geen opname, maar wel is er een opname waarin we horen hoe zij als 14-jarig meisje vocaliserend de muziek van de koningin van de nacht oefent. Het is een opname uit haar privéarchief en waarschijnlijk wordt ze daarbij op de piano begeleid door haar moeder, die voor haar carrière altijd een grote stimulans heeft gevormd.

En na deze jeugdopname van een 14-jarige Erna Sporenberg, die toen duidelijk al alles in huis had wat haar later tot een groot zangeres zou maken, gaan we terug naar het grote repertoire dat zij gezongen heeft internationaal, totdat zij na een ernstig auto-ongeluk in 1971 haar optredens ging beperken en zich meer ging toeleggen op het lesgeven. In Opera Actueel van vandaag geen Mozart verder, dat komt later nog wel, maar een diversiteit aan opnamen. En ik begin met Giuseppe Verdi, met een scène uit het tweede bedrijf van Rigoletto, waarin u Erna Sporenberg hoort in haar jonge jaren als Gilda naast de toen befaamde Nederlandse bariton Theo Barlet in de titelrol.

Uit het tweede bedrijf van Rigoletto van Giuseppe Verdi hoorde u het slotduet in een opname uit 1951 met de sopraan Erna Sporenberg als Gilda en de bariton Theo Barlet als Rigoletto. Het Radio Philharmonisch Orkest stond onder leiding van Paul van Kempen. Dan nu twee opnamen van Erna Sporenberg in aria's van Meyerbeer. Eerst het ooit immens populaire schaduwlied uit Dinora, wederom met het Radio Philharmonisch Orkest online van Paul van Kempen, en dan een bijzondere opname. Uit Ein Feldlager in Schlesien hoort u een aria die Meyerbeer schreef met in gedachten de sopraan Jenny Lind, en die hier wordt uitgevoerd door Erna Sporenberg met Jelle de Wit en Peter van Münster op de fluit en Hans Schouwman op de piano.

En na deze twee aria's van Meyer weer uit achtereenvolgens Dinora en Ein Feldlager in Schlesien gaan we naar Offenbach. Het lied van de pop Olympia uit het eerste bedrijf van Leconte d'Hoffmann. En hierin hoort u Erna Sporenberg weer met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Paul van Kempen.

Na deze aria uit Le Conte d'Hoffmann van Offenbach blijven we even bij het Franse repertoire. In 1963 werkte Erna Sporenberg in het Concertgebouw in Amsterdam mee aan een concertante uitvoering van Le Pêcheur de Perles van Georges Bizet, een Fara-matinée met het Radiophilharmonisch Orkest Online van Jean Fournet en met de tenor Alain van Zoo als Nadir en de bariton Jan Joris als Zurga. Daaruit nu eerst een deel uit het tweede bedrijf met de aria van Leïla en het duet van Leïla en Nadir.

U hoorde de sonate voor piano nummer 2, opus 2 in Vies kleine terts van Brahms, gespeeld door Julius Katchen. Tragisch genoeg leefde Julius Katchen maar kort. Hij overleed in 1969 op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Opvallend is dat zijn reputatie na zijn dood zelfs nog groeide dankzij zijn opname. Omdat hij jong stierf, bleef zijn discografie relatief compact, maar zeer geconcentreerd van kwaliteit. Onder pianoliefhebbers geniet hij haast een cultstatus, als een pianist zonder uiterlijk vertoon en met een zeldzame eerlijkheid, diepte en grandeur. Veel van zijn Decca-opnamen zijn later opnieuw uitgebracht op cd en streamingplatforms. Ze gelden nog altijd als referentieuitvoeringen en dan vooral voor Brahms. Afsluitend horen we Julius Katchen in Brahms' Capriccio in B-mineur, opus 76.

Tot slot van deze uitzending hoorde u het Capriccio in B mineur opus 76 van Johannes Brahms, gespeeld door Julius Katchen. In de volgende uitzending meer Brahms met Katchen. En dit was Meester Pianiste. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is de Concertzender. Fijn dat u luistert naar het programma Tussen Droom en Daad. Vandaag muziek uit het fin de siècle van Latijns-Amerika, met aandacht voor impressionisme, expressionisme, industrialisme en futurisme. In die tijd stond de klassieke muziek in Latijns-Amerika onder invloed van de Europese muziek, waarin volksmuziek en lokale ritmes naar voren werden gebracht. We beginnen met een tweetal werken van Alberto Nepomuceno. Deze Braziliaanse componist studeerde in Europa en woonde een poos in het huis van Edvard Grieg in Noorwegen. Ook ontmoette hij in Parijs Claude Debussy voordat hij naar Brazilië terugkeerde. Daar werd Heitor Villa-Lobos een van zijn leerlingen. U hoort allereerst het English Chamber Orchestra onder leiding van Neil Thompson met de serenade voor orkest van Alberto Nepomuceno.

Na deze serenade voor orkest door het English Chamber Orchestra speelt het Minas Gerais Philharmonisch Orkest met dirigent Fabio Michetti de vierdelige serie Brasileira van Alberto Nepomuceno. Het eerste deel is getiteld Dageraad in de Bergen, dan volgt een tussenspel. Een derde deel heet Slapen in een hangmat en de afsluiting is een dans Batuk. Dit deel componeerde Nepomuceno eerder voor solopiano. Hij orkestreerde het voor deze compositie.

U hoorde het Minas Gerais Philharmonisch Orkest met dirigent Fabio Michetti in de serie Brasileira van Alberto Nepomuceno. Uit Colombia kwam Santos Cifuentes. Hij studeerde er contrabas en werd al snel leraar. Zijn carrière verliep via vele muziekscholen en conservatoria achtereenvolgens in Colombia, Chili en Argentinië, waar hij lesgaf in diverse disciplines. Van hem hoort u het Scherzo sobre Aires Tropicales in een uitvoering door het Noors Radioorkest met dirigent Miguel Hart Bedoya.

Dit was het Scherzo sobre Aires Tropicales van Santos Cifuentes. Het laatste werk van deze uitzending is van de Peruaanse componist Teodoro Valcarcel. Hij was rond 1920 een van de eerste componisten die inheemse melodieën in zijn muziek verwerkte. Het nu volgende Concerto Indio is een arrangement van zijn eerdere compositie Suite Indigena voor viool en piano. De versie voor viool en orkest wordt vertolkt door de Amerikaanse violiste Nora Chastain samen met de Württembergische Philharmonie met de Argentijnse dirigent Gabriel Castagna.

U luisterde naar het concert voor viool en orkest van Ina Boyle met violiste Esther Abrami en het Radiosymfonieorkest Wien onder leiding van Irene Delgado Jiménez. Dit was Sonoor. Informatie over de gespeelde werken kunt u nalezen op concertzender.nl. De presentatie was in handen van Rutger Cornets de Groot, de techniek in die van Peter Ribbens.

Dag luisteraar, welkom bij het programma Omzwervingen in de Joodse muziek. We beginnen met 7 titels van het album Splendor van The Other Europeans. The Other Europeans is een internationaal project van 14 muzikanten uit 8 landen dat de gemeenschappelijke wortels van klezmer en Lutari muziek onderzoekt. De naam verwijst naar Joden en Roma, de andere Europeanen, die in Europa lange tijd niet als volwaardig werden gezien en vaak werden uitgesloten van landbezit en verschillende beroepen. En daardoor werden ze relatief vaak muzikant. Vooral in Roemenië en Moldavië beïnvloeden Joodse klezmermuzikanten en Roma-Lutari elkaars repertoire. Het project herstelt zo een eeuwenoude samenwerking die in het huidige Moldavië bestond, voordat die werd verstoord door oorlog, holocaust en migratie.

U hoorde The Other Europeans. We vervolgen met 5 titels van het album Ergens van Digoshim. De letterlijke betekenis van de Hebreeuwse term Digoshim is niet-Joden. Een uitstekende naam voor een groep van 6 Friese jonge mannen die niet-Jood zijn, maar wel van klezmer houden. Digoshim werd opgericht in 1988 en was een van de eerste Nederlandse groepen die zich verdiepte in de lange geschiedenis van klezmer. Digoshim beperkt zich niet tot het spelen van 19e-eeuwse liedjes, maar geeft er een moderne en opwindende draai aan. Tijdens de shows zorgt de band stevast voor een glimlach en een traantje. Ze vertolken teksten van Isaac Babel, Herman Pieter de Boer en Ivo Babel.

zijn verwaaid of verdwenen voorgoed in de mist. Duizend gezichten van ooit en weleer, ik raak ze kwijt, ik herken ze niet meer. Maar hoe alles

heeft opnieuw gearrangeerd voor strijktrio en kamerensemble. De gepassioneerde en suggestieve uitvoeringen van deze drie virtuose muzici werpen een nieuw licht op Zorns verzameling inspirerende composities die de Joodse traditie verrijken. Het is een vreugdevolle en buitengewone viering van Joodse muziek.

U hoorde John Zorn en Company. En hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze omzwervingen in de Joodse muziek. De speellijst is te vinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Dit zijn de Vrije Radicalen bij de Concertzender. Weer volop magische klanken, bezwerende ritmes en transeachtige sferen. Even een uurtje instant verlichting met deze keer alleen maar oude, over het algemeen relaxte dub. Niet de echte coma dub, maar iets meer ritmisch, uptempo en experimenteel. Met onder andere Dry and Heavy en Packer uit Japan. Easy Star All Stars met een paar bewerkingen van muziek van klassieke acts als Pink Floyd en Radiohead. Tazilli Players, Dubmatic, Mad Dr. X en niet te vergeten de legendarische ritmesectie Sly and Robbie. Dus eigenlijk ook een beetje wat een laat eerbetoon aan de onlangs naar de eeuwige dubvelden verhuisde drummer Sly Dunbar. Zijn onafscheidelijke maat en bassist Robbie Shakespeare was hem in 2021 al voorgegaan.

Afgelopen vrijdag is hij dan verschenen. Het nieuwe album van Kreidler. En deze Krauters maakt hem weer een geweldig nieuw album. Schemes heet hij. Via natuurlijk het geweldige Bureau B-label. Pardon, ik moest even een hoesje doen. Kreidler met Marble Upset, hoor u. En van dat voornoemde album Schemes. Een uitstekend album, ik kan het u verzekeren. En wat ook uitstekend is, is het nieuwste album van Colleen. En wat mij betreft was het ook een van de hoogtepunten van het Rewire Festival. Ik heb waarlijk genoten van haar optreden. Alles live, alles uit de synthesizer en alles lezend van bladmuziek. Heel bijzonder hoe ze dat doet. Libre Antes del Final heet het nieuwste album van Colleen. Oftewel Cecile Schott. Het verscheen via Thrill Jockey. Dit is het prachtige werkstuk Aguas Abiertas. Hier is Colleen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

Bye.

Lord.

Now I will take it over from you. I'll show you what I want. True.

remember me.

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De vijfde editie van Crude Transmissions, oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica, noise and power electronics. Vieren een hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de vijfde editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Winds, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Legazpi Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Asta Fel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Mijn 0 pira tot inimkon alaren tundai.

0: Hallo, dit is dokter Klangendoem op de Concertzender. Het is jouw favoriete programma over geluidskunst. Radiokunst. En al wat meer. Samenstelling. Hesker. En Lucas Simonis.
1: Report. Dissidence.

คนนี้พอเอาเลยเอาเลยต่อโอเคเว้ยไปเลยคนนี้

Dat was Mama, Study of Human Tongue van Jos Smolders. En Jos Smolders is lid van THU20, waar in begin jaren 90 Guido uitstapte. En in 2007 ik instapte. En samen met Roel Meelkop en Peter Damelings, met wie ik ook in Kapotte Muziek zit. En ook Goem heb gedaan. En met Roel ook nog Zebra en Wieman. Met Jacques heb ik in de jaren 80 Noise optredens gedaan. Dus het is allemaal een soort vrij uitgebreide stamboom. Ik ben Common Plastics begonnen op 1 oktober 1984. De eerste uitgave was die verzamelcassette, Catacombe Volume 3. En dat noemde ik KP3. En ik had er eigenlijk niet zo per se heel goed over nagedacht waarom ik dan niet KP1 zou zijn of KP2. Tot ik me later realiseerde, als ik nou die Nederlandse catalogus, dat was mijn allereerste uitgave, dat wordt dan KP1. Ik had nog een fanzine ertussen gemaakt, dat noem ik dan KP2. En zo ga je dat nummeren. Dat heb ik gedaan tot aan 1986. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk wel... En ik was ook natuurlijk bij KP23. Dat is een mooi getal om ook weer te stoppen. En ik dacht, ik wil mijn zaken als cassettelabel toch anders aanpakken. Want het is allemaal een beetje flubberig fotocopieerwerk. En daar wordt een beetje op neergekeken. Zeker als je bij Staalplaat of bij Ding Dong in de winkel komt. Ik moet wat andere... mooiere, betere hoezen gaan maken. En het trof dat ik hier in Nijmegen kennis gemaakt had met de mensen van Knust, die later Extrapol zijn begonnen. En die hadden een stenceldrukkerij. En dan kon je in meerdere kleuren over elkaar heen stencelen. Dat was een beetje vettig en het gaf af. En daar heb ik een paar cassettehoesjes gemaakt. Ik heb ook hoesjes met de hand gemaakt. Een boekje gemaakt. En op een gegeven moment, via een goede vriend van mij, Dolph Mulder, die was in contact met Asmus Tietgens. Asmus had tegen Dolph, en die schreven wel eens brieven met elkaar, gezegd: ik heb een cassette en die wil een label niet uitgeven. En toen zei Dolph tegen mij: dat is je kans, Frans. Je moet naar Asmus schrijven, jij wil hem uitgeven. En dan heb je Asmus Tietgens op je cassette label. En toen dacht ik: ja, dat ga ik doen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet met een stom fotocopietje aankomen. Ook al is dat misschien in twee kleuren gefotocopieerd of een stencilhoesje. Ik ga naar een echte drukker. En Asmus die had een foto meegestuurd. Een heel erg mooi geplakt typografisch ding. En dan ben ik mee naar een lokale drukker gegaan. Met de vraag, kan je dit drukken? En wat kost het dan? Nou, weet ik niet meer wat het kostte. Maar het zag er wel mooi uit. Het was een soort gemarmerd papier. En ik was daar apen trots op. Want ik dacht, dit is eindelijk iets dat ziet eruit als een echt topproduct. Er was ook iemand die zei, ja, Asmus Tietgens, daar luister ik nooit naar. Ik vind dat zo'n rare naam. Die cassette heet Linnea en van deze cassette hoor je Linnea 1.

U heeft geluisterd naar de 5e aflevering van een serie radioprogramma's over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur. In deze uitzending vertelde Frans de Waard over zijn aandeel in dit stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. In de volgende aflevering brengen we een bezoek aan Brian Domisse van het cassettelabel Trumpet Tapes. Hij zal ons verder meenemen in onze reis door de vroege Nederlandse cassettecultuur. De samenstelling en productie was in handen van Hessel Veldman, Peter van Koten deed de techniek en Mark Ritsema verzorgde de presentatie.

Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.

Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Stelt u zich voor, we bevinden ons in een glooiend landschap. Laten we zeggen, zo'n typisch Engels landschap met veel groen en prachtige bomen en struiken. En overal waar je kijkt zie je een zee van narcissen. In deze aflevering herdenken we onze lieve collega Thijs Bonger, die bijna 2 jaar geleden op 4 juni 2024 is overleden. Govert-Jan en ik hadden al een lange tijd het voornemen om Thijs in Bach & Co. uit te nodigen om met ons een aflevering over Felix Mendelssohn te maken. Maar toen ineens realiseerden we ons dat daar geen tijd meer voor was. Thijs was ernstig ziek en ik kon bij hem thuis met hem nog 2 afleveringen over Haydn opnemen en die